0: Ik heb het wel mee van waar ik wel was voor.
1: Ik heb het wel mee van waar ik wel was voor.
0: Ja, dat is handig.